0: FM 94.5.
1: Mora, Tracy Maralis, Ivan George, all the part van George, Washington Londres. Vandaag kan je voor ons spelen Wild Thoughts van DJ Khaled en Rihanna. We namen Jill wel een keer.